40 schroef de punt. De lieve lange dag. De kakelgranade sikkel. Hij had me blokket. Wobles kaar. Ze hebben jou weer in me braucht. Entlassen, aus en voorbij. Mocht er ruimte vliegt maar dekje op de kopf. Hij nog gehaald. Het wirtschaft.